Je schoof naar buiten, het toestel was bemand. Daar stond stoer en breed gewelfd Mr. Universe himself. En vraag niet naar zijn armen, hij had er zeker 11.

Ik zei, Kees, heb nou erbarmen. Wat moet ik met 11 armen? Je barst heus van de charme, maar ik krijg het nou al warm. En hij knielde in het gras en hij zei met diepe bas: